0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren. Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Radio Pro's. Pro's. Jouw muziek.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Radio Pro's organiseert de grote taartenverkoop met verdeling op zaterdag 9 mei. Keuze uit rijst, frangipan, kriekenconfituur of flantaart aan de prijs van 12 euro per stuk. Alles wordt door de medewerkers in de voormiddag aan huis geleverd in de regio Haaltert, Denderleeuw, Erpenmeere, Aalst, Ninove, Zottegem en Gerardsbergen. Wie buiten deze regio woont, kan de taarten komen afhalen bij Radio Pro's, Lijstraat 5 in Haaltert. Ook wie binnen de voorgemelde regio's woont, kan kiezen om ze zelf af te halen op zaterdag 9 mei vanaf 12 uur. Bestel je taarten via een medewerker van Radio Pro's of online via radiopros.be. Opgelet, alle bestellingen moeten ten laatste binnen zijn voor 1 mei. De grote taartenverkoop van Radio Pro's op zaterdag 9 mei. Steun Radio Pro's en bestel ook een lekkere taart.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Kijkerkalender. De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Goedemorgen.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Radio Pro's organiseert de grote taartenverkoop met verdeling op zaterdag 9 mei. Keuze uit rijst, frangipan, kriekenconfituur of flantaart aan de prijs van €12 per stuk. Alles wordt door de medewerkers in de voormiddag aan huis geleverd in de regio Haaltert, Denderleeuw, Erpenmeren, Aalst, Ninove, Zottegem en Gerardsbergen. Wie buiten deze regio woont, kan de taarten komen afhalen bij Radio Pro's, Lijstraat 5 in Haaltert. Ook wie binnen de voorgemelde regio's woont, kan kiezen om ze zelf af te halen op zaterdag 9 mei vanaf 12 uur. Bestel je taarten via een medewerker van Radio Pro's of online via radiopros.be. Opgelet, alle bestellingen moeten de laatste binnen zijn voor 1 mei. De grote taartenverkoop van Radio Pro's op zaterdag 9 mei. Steun Radio Pro's en bestel ook een lekkere taart.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Luister nu naar Radio Pro's via radiopros.be.
3: Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pro's via Google Play of de Apple Play Store.
2: Maar ook via FM 88.8.
3: Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
2: En DAB+.
4: Pro's FM. Radio
3: Pro's. Jouw muziek.
2: Jouw radio.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zotterdam.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

0: Cheers!
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
0: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
0: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
0: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
6: Radio Pros. Jouw muziek.
7: Jouw radio.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
1: De Hanta Cruise zal tegen het einde van de week aanmeren op de Canarische eilanden. Dat bevestigt de Spaanse regering. Dan toch, want Spanje heeft de boot lang afgehouden. Nu ligt het nog voor de kust van Kaapverdië. Op het schip stierven al 3 mensen aan het virus. Aan boord zijn nog een 150-tal passagiers en bemanningsleden. Onder hen ook 2 Belgen, maar die stellen het goed. In het Amazonegebied in Brazilië heeft een leerling van 13 2 medewerkers van zijn school doodgeschoten. 2 anderen raakten gewond, onder hen een medeleerling. Dat melden de lokale autoriteiten. De jongen gebruikt het wapen van zijn vader. Zowel de jongen als zijn vader zijn opgepakt. Zijn motief is nog onduidelijk. Arsenal heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Het klopte Atletico Madrid met 1-0 nadat de heenmatch op 1-1 geëindigd was. In de hoofdrol rode duivel Leandro Trossard. Je hoort sportjournalist Janko Beekman.
2: Arsenal was zeker de betere ploeg. Niet gigantisch veel kansen gecreëerd, maar absoluut in het spel wel de betere. En wat voor ons als Belgen nog extra leuk is, is dat we nu met Leandro Trossard ook een Belgische speler in de Champions League finale hebben. Hij heeft het zeker goed gedaan. Dat lag ook aan de basis van het doelpunt dat Arsenal maakte.
1: Het is voor Arsenal de 2e Champions League finale ooit. Vanavond spelen Bayern München en PSG de andere halve finale. PSG won de spectaculaire heenmatch met 5-4. Wolken en regen wisselen elkaar af vandaag en het is fris, zo'n 13 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger. De temperatuur stijgt ook een paar graden tot maximaal 15 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer, zaterdag tot 23 graden, maar ook weer kans op een bui.

0: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Jouw muziek, jouw radio.

0: Welkom in de wereld der wakkeren. Goedemorgen. De ochtendshow.
1: De ochtendshow.
0: Met Sol Stoonzy. Het gedicht van de dag.
2: Goedemorgen, beste vrienden. 7:11 werd er ondertussen al en we hebben ons gedichtje ook terug mee. Er is geen vrijheid, wordt beweerd, wanneer Facebook een account blokkeert. Dat is dat van gisteren nog, dus we gaan dat van vandaag wel meenemen. Als je een keer ruzie maakt, zorg dan dat je ervoor waakt dat je niet, omdat je woedend bent, blind vastgaat aan je argument. Als je een keer ruzie maakt, zorg dan dat je ervoor waakt dat je niet, omdat je woedend bent, blind vastgaat aan je argument. Het gedicht van vandaag. Radioproost.be, jouw webradio nummer 1, of ook te beluisteren via 88.8 FM in de regio Vlaamse Ardennen of via het DAB Plus plateau in de regio Vlaams-Brabant. Goedemorgen.

0: Nationaal Nieuws.
1: De nieuwe loontransparantiewet komt nu echt dichtbij. Tegen 7 juni moet België de Europese richtlijn omzetten in nationale regels. Maar hoe ver staan de bedrijven vandaag en vooral wat heb je daar als werknemer concreet aan? Job@.be vroeg het aan Mieke Gendricks, managing partner Total Reward bij Partena Professional. Het geldt om gerichter vragen te stellen. Al dus Mieke van Job@.be. Ja, want de recente bevraging van Partena Professional uitgevoerd bij Belgische werkgevers en werknemers blijkt dat lang

Bedrijven vaak verder. Ze hebben meer ervaring met gelijkaardig geregeld, bijvoorbeeld in de VS of andere EU-lidstaten, en hebben de gevolgen van loontransparantie vaak al beter doordacht. Aan de andere kant staan KMO's waar nog veel misverstanden leven. Veel KMO's vereenzelvigen loontransparantie met de rapporteringsverplichtingen, omdat die pas later gelden voor kleinere bedrijven, denken ze dat ze niets moeten doen. Dat klopt niet. De richtlijn geldt voor alle ondernemingen. En wat gaat de wet eigenlijk in? De Europese richtlijn wil vooral de loonkloof tussen mannen en vrouwen verkleinen. Vandaag verdienen vrouwen in Europa gemiddeld nog altijd zo'n 12% minder dan mannen. Concreet zullen werkgevers transparanter moeten zijn over hun lonen en loonbeleid, zegt Yves Stok, senior legal counsel bij Partena Professional. Zo moet een sollicitant al voor een gesprek weten wat het loon of de loonschaal is. Daarnaast moeten bedrijven duidelijke, objectieve en genderneutrale criteria hanteren om lonen te bepalen en te laten evolueren. Voor werknemers betekent dit dat ze het recht krijgen om looninformatie op te vragen binnen hun organisatie. Grote bedrijven zullen bovendien verplicht worden om te rapporteren over loonverschillen. Het doel is dat werknemers een duidelijk zicht krijgen op hoe lonen binnen hun bedrijf worden bepaald. Voilà, en de loonkloof tussen mannen en vrouwen zal dus verkleinen volgens deze nieuwe wet. Daar komt het eigenlijk op aan. Voor werknemers betekent de wet een duidelijke versterking van hun positie. Werknemers krijgen meer recht om inzicht te krijgen in beloningsverschillen, zegt Hendrik. Zo kunnen bijvoorbeeld informatie opvragen over hun eigen loonniveau en over de gemiddelde loonniveaus uitgesplitst naar geslacht. Voor categorieën van werknemers die zelf de arbeid of arbeid van gelijke waarde verrichten, informatie over het loonpakket van individuele werknemers blijft privé. Laissez rouler, le bon temps Jacqueline.

0: Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
2: Bos FM.
3: De radio die swingt op 88.8 FM.
4: Dit is de ochtendshow
3: met Sol Stonzi.

0: Het weerbericht.
1: Ons land bevindt zich op de grens tussen warme lucht boven Centraal-Europa en frissere lucht van Atlantische oorsprong die ons land van het noorden gaat bereiken. Onder invloed van een lage drukkern boven Duitsland sleept een occlusie nog over het zuidoosten van het land. De neerslagzone zal echter in de namiddag en avond volledig gaan oplossen, waarna het land onder de invloed komt van een zwakke hoge drukkern van de Noordzee of over de Noordzee. Vandaag verwachten we in het centrum en het oosten nog een groot deel van de dag regen, maar neemt af in intensiteit. Over het westen blijft het veelal droog, met op het einde van de dag opklaringen. De maxima schommelen van 8 graden in de Ardennen, 11 à 12 graden in het centrum tot 13 à 14 graden over het westen. Er staat een meestal matige wind uit noord tot noordoost en vannacht valt er nog lichte regen of motregen. Ten zuiden van Sambre en Maas in laag en midden België blijft het droog met opklaringen. In de loop van de nacht wordt het in hoog België nevelig of mistig. De minima liggen tussen 5 en 9 graden. Bij een zwakke wind uit noordoost aan de kust is de wind gewoon matig vanavond en vannacht. Morgen, dat bekijken we in deel 2 van deze ochtendshow. Maar nu, I won't die for you.

0: Lokaal nieuws. Het nieuws uit je eigen regio.
1: Goed, lokaal nieuws. Daar gaan we het nu over hebben met deze nieuwe winkelwerking. Kies afleg en bewust voor een menswaardige, respectvolle aanpak van Voedselgroep. Met meer aandacht voor keuzevrijheid en autonomie. De Bellenwinkel vervangt de vroegere klassieke voedselbedeling. In plaats van vooraf samengestelde pakketten kunnen mensen voortaan op vaste momenten langskomen en zelf producten kiezen uit een basisaanbod. Net zoals in een gewone winkel. Zo sluit de hulp beter aan bij de noden van gezinnen en alleenstaanden in Aflichem. De winkel bevindt zich naast het gemeentehuis en kwam tot stand met steun van ESF, het Europees Sociaal Fonds Plus. Die ondersteuning zorgt voor een stabiele voedselbevoorrading en laat toe om de werking professioneel en duurzaam uit te bouwen. De ruimte die vroeger diensttijd als conciërge woning werd met een eenvoudige opfrissing en nieuwe rekken ingericht door Zonneliet en de technische dienst. Op korte termijn sluit ook voedselkring VZ2 aan, zodat het aanbod verder kan worden versterkt en aangevuld. Met de Bellenwinkel wil het lokaal bestuur meer bieden dan alleen voedselhulp. De winkel creëert ook ruimte voor ontmoeting, ondersteuning en begeleiding. De werking kadert binnen een brede visie op armoedebestrijding, waarbij respect, toegankelijkheid en waardigheid centraal staan. Winkelen in de Bellenwinkel gebeurt op doorverwijzing van de maatschappelijke werkers van het Sociaal Huis. Een afspraak maken met een maatschappelijk werker kan via de website www.aflichem.be of 053-64-0070. Er is de mogelijkheid om zonder afspraak langs te komen op dinsdagavond tussen 6 en 8 uur en op woensdag voormiddag tussen 9 en 12 uur. www.aflichem.be, dat is een belangrijke en daar kan je informatie over inwinnen over de Bellenwinkel in Aflichem. Waar zijn mijn belletjes? Het zou wel weer iets van Kabouter Plop kunnen zijn, want er staat er geen artiest achter. Maar goed, we gaan ze gaan draaien en hopelijk heeft het niet te veel te maken met kerst. Hier komt-ie.

0: van die meeste toffe titels komen van Kabouterplop. Uit die serie van Kabouterplop, dat was Klus die zijn belletjes kwijt was. Zo dadelijk is er een aangevraagde plaat van de Ronnie uit Zwalm. En dat is René Troost en Jessica Malfay. We gaan nog eens naar Den Vreemde. Maar eerst dit.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, zeg. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Zondag 10 mei, Moederdag. Verwen je mama met een heerlijk menu of een koud buffet. En zorg ervoor dat ze niet moet koken. La Tourbière verwent alle mama's. Menu: 3 aperoglaasjes, aspergeroomsoep, schartongrolletjes met dobbelsteengroentjes, parelhoenfilet met nectarine, groene peper en artisanale kroketjes. Aardbeientaart. Prijs: €51 per persoon. Broodjes en zoetjes inbegrepen. Of koud buffet. Gestoomde zalm. Tomaat met grijze garnaaltjes. Gerookte zalm met asperges. Zuiderse tonijnsla en krapsla. Scampi met ananas en curry. Gerookte heilbot. Serranoham met meloen. Gevarieerde vleesschotel. Pasta salades. Wortel, knolselder, sla, aardappelsalade, komkommer, mayonaise, cocktail en broodjes. Dit alles aan €44 per persoon. Reserveer en bestel bij La Tourbière. 054-58-99-76. La Tourbière verwendt alle mama's.

0: Radio Profs verkeersinformatie met Sol Stonti.
1: Honderden 8 kilometer file op onze Vlaamse hoofdwegen. Fileleid is er op de parallelweg E17 Gent ter hoogte van het UZ Gent richting Gent uit. De ring 4 in Gent vanaf Wondelgem tot Mariakerke richting Mariakerke staat er ook al een file. Dan scrollen we meteen verder, want velen Antwerpen terug. De buitenring ter hoogte van Hummel, de buitenring vanaf Leonardtunnel tot de Vuren 4 Armentunnel. Dan hebben we even terug verder gaan scrollen. Man, ze staan hier allemaal heel ver van elkaar, heb ik de indruk vandaag. De buitenring vanaf Groenendaal tot Goeilaard in Brussel, de E429A ter hoogte van Halle richting Doornik. De E429A vanaf Lembeek tot Halle, maar dan richting Halle uit. De binnenring ter hoogte van Groot-Bijgaarde, de binnenring vanaf Groot-Bijgaarde tot Zelk. De buitenring vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. De ring 4 in Gent ter hoogte van Desteldonk richting Zelzaten. De ring Oost in Brussel, de binnenring vanaf Strombeek-Wever tot Viaduct Vilvoorden. Gaan we eens kijken of er vermeldenswaardige werken zijn. Niet direct in de streek zie ik hier, dus dit was meteen ook het fileleid. Voor het eerste deel in ons kleine Vlaanderen en Belgeland. Wij hebben er nog een stuk of drie, waaronder de Pie Piper van Crispian Sint-Pieter, of Sint-Pieter Pierre wordt die ook wel eens genoemd, en die werd aangebracht door de Neddy uit Neerpede. Bang Bang van B.A. Robertson of B.A. Robertson werd aangebracht door Eddie uit Assen, en we gaan eruit met Veel te Jong van Toast. Maar nu eerst dus de Pie Piper.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Nienhoven. En DAB Plus.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Radio Pros organiseert de grote taartenverkoop met verdeling op zaterdag 9 mei. Keuze uit rijst, frangipan, kriekenconfituur of flantaart aan de prijs van €12 per stuk. Alles wordt door de medewerkers in de voormiddag aan huis geleverd in de regio Haaltert, Denderleeuw, Erpenmeere, Aalst, Nienhoven, Zottegem en Gerardsbergen. Wie buiten deze regio woont, kan de taarten komen afhalen bij Radio Pros, bij straat 5 in Haaltert. Ook wie binnen de voorgemelde regio's woont, kan kiezen om ze zelf af te halen op zaterdag 9 mei vanaf 12 uur. Bestel je taarten via een medewerker van Radio Pros of online via radiopros.be. Opgelet, alle bestellingen moeten ten laatste binnen zijn voor 1 mei. De grote taartenverkoop van Radio Pros op zaterdag 9 mei. Steun Radio Pros en bestel ook een lekkere taart.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: Dit was de ochtendshow met Sol Stonzi.

0: Right Between the Eyes, het werd 6:08 hier bij radiopros.be, 88.8 FM in de regio Vlaamse Ardennen of op DAB Plus in de regio Vlaams-Brabant. Welkom in het tweede deel, waar we natuurlijk vervolgen met de herhaling van...
1: Het gedicht van de dag.
0: Het gedicht van vandaag. Als je een keer ruzie maakt, zorg dan dat je ervoor waakt dat je niet, omdat je woedend bent, blind vasthoudt aan je argument. Als je een keer ruzie maakt, zorg dan dat je ervoor waakt dat je niet, omdat je woedend bent, blind vasthoudt aan je argument. We blijven slapen, hoor, tezamen met Roland Waaij. Of als je het in het Duits zegt, zou het weer eens Roland W. kunnen zijn. Hier is de klassieker Monia.

0: is het Nationaal Nieuws.
1: Ja, voor we het vergeten, droef nieuws kwam dus gisteren binnen in onze pers en ook via de kranten en tv. Of zou het vandaag nog in de kranten kunnen komen? In ieder geval, radio- en tv-presentator Hans Otten is op 55-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn vrouw via CK Productions. Hij werd gisteren in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Zijn geen gaan betekende enorm verlies dat zwaarweegt binnen onze familie, al dus de familie. Hans Otten overleed op 5 mei. Hans Otten werd maandagochtend bewusteloos aangetroffen in de garage van zijn woning in Mechelen, de lokale politiezone Rivierenland. Bevestigde maandagnamiddag dat op het adres van Otten een medische interventie werd uitgevoerd en Otten in kritieke toestand werd afgevoerd. Zijn vrouw, Colette van Remortel, meldde dinsdag via productie CK Productions het overlijden van Hans Otten. Hij werd amper 55. Hans Otten, de man die na decennia in de media koos voor zijn eigen hotelrestaurant eigenlijk. Het Antwerpse productiehuis stuurde dinsdag even na 17 uur een mail, na 5 uur uit 's avonds, een mail waarin het overlijden van Otten werd bevestigd gisteravond. Zijn heengaan betekent een enorm verlies dat zwaar weegt binnen onze familie. We zijn dankbaar voor het vele medeleven en de steun die wij reeds mochten ontvangen, staat te lezen in de mail die ondertekend is door zijn vrouw en kinderen. De familieleden van Otten vragen aan de media dit verlies in alle rust en in familiale kring te kunnen verwerken. We verzoeken vriendelijk om onze privacy te respecteren en wensen hierover verder niet te communiceren, luidt het nog in de familie. Volazie. Dat is dus een heel droef nieuws die ons inderdaad binnenkwam gisteren via onze kranten, onze tv-kanalen en onze radiokanalen. En vandaag toch nog eens een herhaling van dit droeve bericht. Het overlijden van Hans Otten. Amper 55 werd hij. En we gaan inderdaad toch een toffe plaat gaan draaien over Hans Otten. Een toffe plaat, een verdrietige plaat eigenlijk. Want net zoals zoveel gaan we terug afscheid nemen van een tv-icoon. Afscheid van een vriend. Hier is Clouseau.

0: Het weerbericht.
1: Vandaag verwachten we in het centrum en het oosten een groot deel van de dag regen, maar het neemt af in intensiteit. Over het westen blijft het veelal droog, met op het einde van de dag opklaringen. De maxima schommelen van 8 graden in de Ardennen, 11 à 12 graden in het centrum tot 13 à 14 graden over het westen. Er staat een meestal matige wind uit noord tot noordoost. Vannacht valt er nog lichte regen of motregen ten zuiden van Samber en Maas. In laag en midden België blijft het droog met opklaringen. In de loop van de nacht wordt het in hoog België nevelig of mistig. De minima liggen tussen 5 en 9 graden. Bij een zwakke wind uit het noordoosten aan de kust is de wind matig. Morgen start met enkele opklaringen in Vlaanderen, maar in de loop van de dag wordt het vaak bewolkt met lokaal enkele buien. De maxima's komen nog tussen 10 en 16 graden. Het wordt dus ook wel gevoelig kouder vanaf vandaag en morgen zeker. We're going to Ibiza. Daar is misschien een ietsje warmer.
2: Party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: 30 tot 13 uur en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedereen.

0: De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Jouw muziek, jouw radio. Dit is de Ochtendshow met Sol Stonzi.

0: Lokaal nieuws. Het nieuws uit je eigen regio.
1: Een nieuw hoofdstuk komt eraan voor hondensport in Hofstade. Hondenschool Pogo geeft na 33 jaar de fakkel door aan hondenschool Me and My Friend. Na maar liefst 33 jaar van inzet, groei en verbondenheid kondigt hondenschool Pogo met trots een nieuw hoofdstuk aan. De werking wordt overgedragen.

Van Hondenschool Me and My Friend, die haar activiteiten zal verder zetten op de vertrouwde locatie in Hofstade. Een mooie samenwerking waarin continuïteit, passie en toekomstvisie hand in hand gaan. Hondenschool Pogo groeide de voorbije decennia uit tot een vaste waarde binnen de hondensport. Generaties honden en hun baasjes vonden er begeleiding, opleiding en vooral ook plezier in het samen trainen. Dankzij de inzet van talrijke vrijwilligers werd een warme, toegankelijke club uitgebouwd naar respect voor waar hond en mens centraal stond. Voorzitter Joke de Zwaaf, die zich jarenlang met hart en ziel inzette voor de vereniging, heeft de fakkel met vertrouwen door. Na vele jaren van intens vrijwilligerswerk kijkt zij met trots terug op wat samen werd gerealiseerd. Het is bijzonder om te zien hoe onze club doorheen de jaren gegroeid is. Ik ben dankbaar voor alle mooie momenten, de inzet van onze vrijwilligers en het vertrouwen van onze leden, dat we nu deze stap kunnen zetten en de toekomst van de hondensport op deze locatie kunnen verzekeren, geeft veel voldoening, aldus voorzitter Joke de Zwaaf. We gaan eens kijken of er wat informatie staat voor in te schrijven in de hondenschool. Maar er staat net: nieuwe leden zijn welkom en die worden met open armen ontvangen. Niet zo'n mailadres of telefoonnummer, dus je zal eens moeten gaan kijken via het webgebeuren of via de media hoe je kan inschrijven als je een hond wil trainen of wil kalmer maken. Zo heet dat dan allemaal. The promise you made, hou de belofte die je maakte.

0: Remember the promise you made. Onthoud de belofte die je maakte. Want beloftes maken schuld als je ze niet nakomt. Dit was niemand minder dan Cock Robin. En hij werd toen al begeleid door Anna Lacasio. Die toffe kleine madame met die lange zwarte haren. Ik herinner me dus nog zo goed op tv dat dat zo'n mooie madame was. We hebben andere gasten even uitgenodigd in de ochtendshow. En we weten van die gasten dat ze van Antwerpen zijn. Dat ze geen blad voor de mond hebben, zoals ze dat zelf zeggen. En een van hun grote hits was zuipen, zuipen, zuipen. En met de wijven niks als last. We vonden nog zo'n pareltje. Het is met skunnige taal, dus vergeef het mij als er iets te veel skunnige taal in komt. Want natuurlijk hebben we het dan over de meest met de meest zotte formatie uit Antwerpen. Catastrophe zonder blad voor de mond maakte ooit een Vlaamse versie van A Hard Day's Night. En dat werd ooit uitgezonden in Commissaris O 2000, de reeks waarin onze Hans Otten ooit meespeelde. Hier is de Oski Doodle, niemand minder dan Catastrophe.
1: Er was de Paul, John en Jos. Draai pubers, hoort er jij bij?

0: Voilà, gasten. De Beatles. Daar waren nogal mannen, hè. We gaan toch weer naar de oorlog.
1: Was je er
2: even weg? Ja, zei het al, zonder blad voor de mond, catastrof, plat Antwerp, staat er ook nog eens bij. En dit was hun versie van A Hard Day's Night in het plat Antwerpse. Het ging over de Beatles, zoals jullie konden merken, maar dan in het Antwerps. Bezongen en een beetje bespeeld en over verteld. Excuse me, The Locomotions, dat werd nog aangevraagd door André. Rea uit Assen. En die komt er nu aan. Hier is Excuse Me.

Pure nostalgie was dit van de Locomotions. Toen stonden ze nog met gitaren, drums en zang op een podium. Momenteel doet een keyboard of een computer dat wel alles. Het genre, dat kan je even plaatsen tussen rock en roll en zo wat traag. Zou je het een slow rock kunnen noemen? Maar daar vertelt de John hier misschien meer over, want dat is ooit een rocker geweest in de jaren 80. Welk genre van rock en roll we dat kunnen plaatsen? Ik denk dat het eerder aanleunt tegen de slow rock. Dit waren de Locomotions met Excuse Me. En dan gaan we even eens kijken op onze berichtenlijntje. Want daar werd een plaat aangevraagd van Chris uit Limburg. Eentje van Barbara Dex indien mogelijk. Wel, we kozen voor Barbara Dex in duo met Guy Swinnen. En dat met Voel Me Goed, Voel Me Beter. En nadien zijn er de Fine Young Cannibals met Suspicious Minds.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Soul Stonesy.
3: Ochtendshow. Goedemorgen, schat. Kopje koffie?

0: origineel van de King of Rock'n'Roll, Mr. Elvis Presley. Dit was de versie van de Fanion Cannibals met Suspicious Minds. Het is nog tijd voor dit.
1: Radio Profs verkeersinformatie met Zoom.
0: Ja, we gaan eens kijken wat er op onze Vlaamse wegen gebeurd is gedurende met een uurtje ertussen, want we zijn weer zover. Hoeveel file leed hebben we op onze Vlaamse hoofdwegen? Dat gaan we nu eens direct gaan bekijken, zie. En dan komen we uit op 102 kilometer file leed. Ongevallen nemen we altijd mee. Aan de E314 A2 ter Goot van Houthalen-Helchteren is er eentje gebeurd richting Lummen. Dan daar is de linkerrijstrook versperd. Er is ook een ongeval aan de Ring Oost-Brussel ter hoogte van Wempel. Van Wemmel, linkerrijstrook versperd. Ongeval aan de A12 ter hoogte van Willerijk richting Brussel. Rechterrijstrook versperd. En dan het fileleed. De E429-8 vanaf Lembeek tot Halle richting Halle uit. De buitenring vanaf Strombeek-Bever tot Wemmel in Brussel. De ring 4 in Gent vanaf Wondelgem tot Mariakerke richting Mariakerke. Dan hebben we ook nog de buitenring vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. De buitenring vanaf Groenendaal tot Tervuren 4 Armentunnel. De binnenring ter hoogte van Zellik in Brussel. Even verder scrollen nu in ons lijstje en komen we terug uit op de E429-8 ter hoogte van Halle, maar dan richting Doornik uit. De binnenring vanaf Strombeek-Bever tot Viaduct Vilvoorde. De buitenring ter hoogte van Sint-Stevens-Woluwe. De B401 vanaf Gent-Centrum tot UZ Gent richting Gent uit. En dat zal het zo wat zijn voor onze directe contrein. Ik ga er een content maken nog net voor 9 uur, want we gaan vandaag even uitrocken. In ieder geval, er komen er al 2 rocknummers aan. 1964, daar gaan we eerst naartoe met Time Is On My Side van de Rolling Stones. En nadien, jawel, pure nostalgie nog eens op Radio PROS. Het afscheid van Veronica in het nummer Veronica Sorry van Peter Koelewijn. En het mooiste van het stel, dat komt er nog even bij. Dat zal vandaag de ochtendshow gaan afsluiten. Maar nu eerst de good old Rolling Stones.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersem.
1: Amerikaans president Trump pauzeert zijn eigen Project Freedom. Hij wil voorlopig geen schepen meer begeleiden door de Straat van Hormuz. Een drukkingsmiddel omdat de gesprekken met Iran muurvast zitten en een vredesakkoord nog ver weg lijkt. Iran heeft de zeestraat eind februari afgesloten voor alle verkeer als reactie op de aanvallen van de VS en Israël. Het is een belangrijke doorvaarroute voor olie en gas. En Amerikaans buitenlandminister Rubio zegt dan weer dat de VS zal stoppen met aanvallen op Iran, want de doelstellingen zijn bereikt, zegt hij.
2: The operation is over. The president notified Congress. We're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom.
1: Een pijnlijk voorval in de gevangenis van Doornik. Twee agenten hebben een gevangenentransport niet kunnen doen omdat de cipiers in de gevangenis niet geloofden dat het echte agenten waren. Het waren twee agenten met buitenlandse roots. De cipiers dachten dat het om een ontsnappingspoging ging, zelfs na het tonen van hun politiebadge. De cipiers hebben zelfs een klacht ingediend wegens poging tot ontsnapping. De advocaat van de agenten wil nu een tegenklacht indienen wegens racisme. Kinderen krijgen hun eerste bankkaart gemiddeld op hun 12e. Dat blijkt uit onderzoek van BNP Paribas Fortis. Ouders willen hun kinderen al maar vroeger omleren gaan met geld. En dat is een goede zaak, zegt financieel expert Pieter Slegers.
3: Omdat financiële educatie heel belangrijk is. Uiteraard zijn er ook gevaren. Dan denk ik in het algemeen dat het heel belangrijk is als je als ouders wel controle behoudt over die rekening. Anderzijds ervoor zorgen dat er uitgavenlimieten staan op die rekening.
1: Ouders zijn vooral bezorgd over phishing of fraude. En Arsenal is de eerste finalist van de Champions League voetbal. Na het gelijkspel in de heenmatch klopte het Atletico Madrid met 1-0. Dankzij rode duivel Leandro Trossard, zegt sportjournalist Janko Beekman.
4: Het was een schot van Trossard dat gekeerd werd door de doelman van Atletico. Dat uiteindelijk door Saka werd binnengeduwd. Arsenal was zeker de betere ploeg. Het is voor Arsenal de eerste finale plaats sinds 2006. Ze hebben die Champions League nog nooit gewonnen, dus dit is een unieke kans.
1: Vanavond spelen Bayern München en PSG de andere halve finale. PSG won de spectaculaire heenmatch met 5-4. En in het westen van Australië hebben onderzoekers een nieuwe uitgestorven koala-soort ontdekt. Eentje met opvallend grote lippen. Waarschijnlijk om makkelijker eucalyptusbladeren te kunnen eten. Het dier leefde zo'n 28.000 jaar geleden. En ze stierven wellicht uit door een klimaatverandering, waardoor er minder eucalyptusbossen waren. Wolken en regen wisselen elkaar af vandaag en het is fris, zo'n 13 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger. De temperatuur stijgt ook tot maximaal 15 graden. En vanaf vrijdag wordt het warmer, zaterdag tot 23 graden, maar ook wel weer kans op een bui.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Pros, goeiemorgen.
6: Johnny Johnson.

is helemaal de bedoeling dat we serieus blijven hier op de radio. Jermaine Jackson, de broer van Michael. Meteen onze ingooier, te 7 minuten na 9 uur geworden. En we bedanken onze collega Sol Stonzi voor zijn prachtige ochtendshow. Zeer informatief. Zeer mooie muziek. Altijd, elke dag. Je moet het maar doen. Dikke chapeau voor onze Sol Stonzi. Vrienden, welkom bij Radio Pros. En wij zijn er weer bij vandaag. Tot

Deze Belgische dame met Spaanse roots. Bella Perez was onze tweede plaat voor vandaag. En Let the Sunshine In, dat hoop ik in elk geval. Want ja, het ziet er naar uit dat we nog een beetje kou gaan krijgen. Vrienden, welkom bij de meezingers op de werkvloer. En dat op deze woensdag. We snijden de week in twee. Wat leuk, we gaan richting weekend terug. Vandaag kan je een plaatje aanvragen van een collega. Ambiance op de werkvloer. En straks in het tweede gedeelte krijg je onze jukebox te horen. We laten hem dan weer twee platen kiezen. Wij gaan door tot 11 uur. Dit is nog een plaat die je niet zoveel meer hoort op de radio. Het was een dikke hit begin jaren 80. Dit is Spanja. En dat met Easy Lady. Bellen kan ook 070 22 22.

Mr. Al Martino. Jawel. Hij werd geboren als Alfred Simi in 1927. En overleed in 2009. Hij was ook een acteur. Bekend om zijn warme baritonstem en romantische ballads. Deze kwam uit de jaren 70. Heel bekend bij ons. En dat met Volare. Even tijd om naar Frankrijk te gaan met deze Leo.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
4: Pas.
5: Goedemorgen.
4: Met meezingers op de werkvloer.

0: zou deze plaat kunnen draaien voor heel wat mensen en heel wat landen eigenlijk. Spijtig genoeg moeten wij ondervinden dat dat niet altijd zo is. Good Morning Freedom van Blue Mink. Ik moet zeggen, Molly die stuurde me een berichtje en die gaat naar de dokter. Maar ze is zelfs bij de dokter aan het luisteren naar Radio Pros. Je moet het maar doen, hè. Hier is Salim Segers, voorbij en gedaan.
1: Ik had een woelige nacht. Ik heb enkel aan jou gedacht. Nu zie ik alles weer klaar, toch ben je niet meer daar. Dat heb ik niet verdiend.

dicht en doorgaan. Dat moet je doen. Dat geldt ook voor Molly en hem. Ja. Veel succes bij de dokter Molly. Straks kan je weer helemaal genieten. Bij jou thuis van de Radio Pros uiteraard. Draai de Salim Segers en voorbij en gedaan. Ik moet zeggen, onze app staat hier in zo rood als Marco Borsato zijn kaken ooit.

zijn geweest. Hallo Johnny, voor alle moedigen op de werkvloer. Het zijn zotten die werken, dat is waar, hè. Maar Jules Cabas, de nieuwkomers weten beter, hè. Ja, ja. Vanwege Mark en Christian.

0: achter zo'n muur.
1: Je wel moeten gaan werken, denk ik.
0: Ja. Zijn zotten die
1: of je moet al op pensioen zijn.
0: Zijn
1: zoals Mark en Christian uit Tenerife, ja. Uit Tenerife eigenlijk. Vroegen van Jules Cabas uit zijn zotten die werken. Ja, eigenlijk een goede voorplaat voor het volgende. En dat is natuurlijk onze ambiance op de werkvloer, vrienden. En dat weet je elke keer weer op de maandag en de woensdag. Ongeveer rond 9:30 krijg je twee platen. En dat geeft zo'n beetje het gevoel van het weekend. De maandag is voorbij. We zijn woensdag, dus dat betekent, we kijken allemaal richting weekend. Wat doen we in het weekend? Ja, ambiance. Ambiance geven, ambiance, ja. Overal, als er een feestje is, je drinkt wat, ja. Je hebt een leuke vriend bij, je hebt een paar cocktails binnen en dan gaan we dan gaan we rechts staan en dan gaan we meedansen op muziek. Het kan een feestje zijn, het kan ergens in een cafeetje zijn. Ja, het kan overal zijn. En dan is er die maandag, hè, en dan moet je gaan werken. Daarom proberen wij altijd zo een klein beetje de mensen die op de werkvloer staan te helpen met te luisteren naar muziek die een beetje aan het weekend doet terugdenken. Daarom doen we elke keer op de maandag en de woensdag ambiance op de werkvloer. Dus leg voor even gewoon het werk neer en profiteer en amuseer met deze plaats.
2: Tijd voor ambiance.
3: Live.
2: Ambiance.
3: Live.
2: Tijd voor

Nederland zijn patat frietjes eigenlijk. Ja. Zullen we eens met een frietje gaan steken in Exaarde? Schijnt dat daar een heel goede frituur is. Moeten we eens gaan kijken, hè. Dat waren onze ambianceplaten voor vandaag. Jetty Paletti en Steve Tillens. Hopelijk hebben jullie allemaal geamuseerd en nu terug tot de realiteit. Maar de party is nog niet over.

0: in 2024. Ging deze moestie met deze plaat naar het Eurovisie Songfestival. Ja, je kent hem nog wel. Ik vond het een van de betere platen voor België. Maar goed, ja, België, je weet hoe dat gaat, hè. Ach ja. Zometeen draaien we Afric Simon en Ramaya.
1: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
2: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankiraai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
1: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
2: Wij doen het met hart en handen.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Je zingt ze allemaal mee. Johnny Johnson.
5: Meezingers op de werkvloer.

En dat was door Anja Jelles en aangebrand. De sub is aangebrand. Je kent ze waarschijnlijk nog wel. Dit is de originele van Afrik Simon. Ja, meteen zo'n meedanser en een meezinger van je welste op je radio. Hela, goedemorgen. Graag een plekje van even serieus blijven. Ja, dat zijn we. Even serieus, hè. En bijna, bijna gasolina. En dat voor de dansvloer van de gepensioneerde, waar die ook is. En voor uit de bol te gaan vanwege de Steffert en Yvette uit Willebroek. En natuurlijk draaien we die platen. Even serieus blijven. Hier is de Balada Gasolina. Welkom op de radio, vrienden. En dat vandaag tot 11 uur met jouw meezingers op de werkvloer.

En we doen het nog één keer. Opgelet, daar gaat ie. Hoe kan je nu serieus blijven met zo'n plaat? Dat gaat niet. We zongen over vleeskroketten en zo verder, ja. Misschien voor alle frituuristen een goede plaat. In ieder geval, Stavros is er helemaal uit de bol meegegaan met deze Baila de Gasolina. Volgende plaat is er eentje voor Ronnie Pappens. Hij draagt ze op heel speciaal voor zijn vriendin, voor alle vrienden van de radio, voor Johan en Frida uit Herzelen en voor iedereen die hij vergeten is. Zee.

En ja, het waren vooral de dames die... die alles deden bij Cloud, hè. Save Me voor Ronnie Poppins en vriendinnetje. En voor alle vrienden en luisteraars van de radio. Cloud en Save Me. Volgende plaat is er eentje voor Greta uit Aalst. En Greta vroeg een plaat aan van Christophe, maar Christophe zingt Wiltura. Heb je dat? Tuurlijk hebben we dat. Soms live. Hier is Vergeet Barbara. Alsjeblieft. Als je een plaat wil, 070 22 22 50. Of doe gewoon een berichtje via onze Radio Pros app. Het kan.

Ja, en als je van meezingers praat, dan zit je aan het juiste adres natuurlijk. We kregen hem nog op bezoek vorige zondag hier op de radio. Philippe Daze en zijn vriendin Aurélie. Dit was de band Swoop en Una Paloma Blanca. Vrienden, we gaan het eerste deel wat sluiten. We gaan er rustig uit. We gaan wat rust brengen in het programma. Ja, ja, ja, kan. Ik kom zo meteen terug na 10 uur. Lekker blijven hangen. Hier is Ritter Coolidge.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Nienhoven. En DAB+.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Jouw muziek, jouw radio.
4: Johnny Johnson.
5: Amai!

meteen de opener in ons tweede gedeelte. Roxette uit Zweden en Sleeping in My Car. Het zijn 4:10 geworden en u luistert naar ondergetekende Johnny Johnson vandaag. En dat tot 11:00 met straks onze...

collega Stones die draaide daar straks een plaat van de Stones. Op dan draaien wij een plaat van de Beatles. Voilà. Stappen terug op twee benen. Dit kwam uit 63. De Beatles. En She Loves You. Volgende plaat werd aangevraagd door Anja uit Assen. En ze broek een plaat aan die je niet zoveel hoort op de radio, zei ze. Ja, goed. U vraagt, wij draaien. Hier is Edwin Gurwitch en Claire.

0: Deze Adrian Gurvitz werd geboren in 1949 in Londen. Is een Britse zanger, gitarist en songwriter. En zeker bekend van deze plaat. Classic. En we draaiden ze voor Anja uit Assen. Anja is een zeer trouwe luisteraar van Radio Pros. Ik hoor niks anders de ganse dag door, zegt ze. Dat horen we graag uiteraard. Hier is nog een keer Johnny Cash. Mr. Johnny Cash, the man in black. And a thing called love. Welcome tot 11 uur, vrienden.
1: 6 foot 6, he stood on the ground.

0: willen bellen over alles en om niets. Om jou te kunnen zeggen, bedankt mijn grote vriend. Ik zal je missen, waar ik ook ga.
1: Even een rustmomentje in ons programma. Het kan altijd met deze Nederlander. Hij is vooral bekend van Blikkendag, Banger en Ratata. Hij is vaak te horen op feestjes, festivals en cafés. Je kan hem een beetje vergelijken met John West en Tino Martin. Deze Sven Versteeg en alles samen gedaan. Van deze dame hoef ik niet veel te vertellen. Alleen dat ze een hemelse engel geworden is. Miss Tina Turner. And I don't wanna

0: Ze is al 3 jaar van ons weggegaan. 2023 overleed deze Tina Turner. And I don't wanna fight. Zometeen krijgen we Liam Rams. En dat met Can't Fight the Moonlight.
1: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Zondag 10 mei, Moederdag. Verwen je mama met een heerlijk menu of een koud buffet. En zorg ervoor dat ze niet moet koken. La Tourbière verwent alle mama's. Menu: 3 aperoglaasjes, aspergeroomsoep, schartongrolletjes met dobbelsteengroentjes, parelhoenfilet met nectarine, groene peper en artisanale kroketjes. Aardbeientaart. Prijs: €51 per persoon. Broodjes en zoetjes in begin.

0: 054 58 99 76. La Tourbière verwendt alle mama's.
1: Cruise FM, de muziek waar je van houdt.
2: Johnny Johnson.

kent Fight the Moonlight. We zijn bijna toe aan onze jukebox. En daarom vroeg Johan het herzelen. Nog een plaatje voor de jukebox. Hij doet dat altijd, hè. Ja, ik vind dat zo leuk. Hij heeft altijd de mooiste plaatjes. Deze keer zocht hij er een uit 1986. En dat is Timmy's Roosters. En dat met Summer Wine. Prachtige keuze, Johan.

0: Hiedenbal Kantel heeft er ooit een Vlaamse versie van geschreven van deze Demis Roussos. En dat met Summer Wine. Wat een prachtige plaat. We gaan stilletjes aan naar de jukebox naartoe. Maar we moeten eerst nog een plaat gaan draaien. En dat voor Marie-Claire uit Sint-Ulrichskapelle. Ze gaat diep de tijd in met Tom Jones.
1: I've

Dat is een plaat die je zeker zou kunnen draaien bij Romantica. Ja, om Cindy, hè, die zou dat kunnen draaien. Deze Tom Jones is nog altijd actief, ook in The Voice in Engeland. I'll never fall in love again. Aangevraagd door Marie-Claire uit Sint-Ulrichskapelle. Vroeger groot bijgaarde. Jongens. Ik heb hem weer helemaal opgeblonken. Hij staat hier te blinken dat het niet mooi is. Onze jukebox, hè. Je weet het. Elke keer om 10:30. Elke maandag en woensdag laten we onze jukebox kiezen uit 2 platen. Ik ben echt eens benieuwd wat hij vandaag uit zijn toverjukebox gaat halen. Ja, onze jukebox, het is een wurlitzer, maar dan wel een virtuele. We laten hem gewoon kiezen. Wat gaat hij vandaag uit zijn mouw toveren? Ja, daar gaat ons muntje. Ja. Wat zou het zijn vandaag? Ik weet het niet. Het kan van alles zijn. Och jongens, we gaan echt diep de tijd in deze keer. Deze keer koos hij voor Frank Sinatra.

Frank Sinatra. Jawel, hij overleed in 98 al. Met een van zijn mooiste singles. Onze jukebox heeft heel mooi gekozen. Wat gaan we doen? We gaan er nog een muntje in steken. Ja, ja, ja. Ja, ik denk dat hij nog een mooie gaat kiezen hoor. Oh, deze keer van zijn goede vriend. Dean Martin. The Chapel in the Moonlight.

Je kan jezelf wel voorstellen in de jaren 60, 70. Je zit in een cafeetje en je steekt dan 5 frank of 20 frank in de jukebox. En dan hoor je deze muziek. En ja, iedereen was meteen verkocht richting dansvloer. Onze jukebox heeft heel mooi gekozen vandaag. Je hoorde Frank Sinatra en dat met Strangers in the Night. En deze Dean Martin in the Chapel in the Moonlight. Volgende week, maandag, doen we dat terug. We gaan onze jukebox even laten rusten. Diep de tijd in deze keer. En deze plaat is ook een verzoek. Dat is er eentje van Giovelli. Op een tafel of een podium. Vrienden, welkom bij Radio Pros. Dit zijn jouw meezingen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.

Deze Mutual heeft niks met de mutualiteit te maken, maar het is een van de recentste platen van onze Belgische Lara. Lara Terzolo, en dat met Mutual. We hebben nog een klein kwartier te gaan, dus we gaan nog wat gas geven. Dat doen we onder andere met deze plaat. Eentje uit de jaren 80 van Mr. Phil Collins.

Van Phil Collins weten we dat het niet zo goed meer met hem gaat. Maar deze Philip Bailey was een van de leadzangers van de groep Earth, Wind & Fire. En die wordt geboren in 1951. En werd vooral bekend door zijn hoge falsetto stem. We draaien dus nog eens tezamen Phil Collins en Philip Bailey. En dat met Easy Lover. Voor Diane uit Gerardsbergen. Zij vroeg nog een plaat aan van Paul Severs. En die gaan nog een keer dansen.

één verzoekje voor het eind zijn. Want ik moet u zeggen, Etje van Bever die staat al helemaal klaar. Deze is voor Danny uit Assen. Die is helemaal gek van Mart Hoogkamer. Ja, een van zijn recentste singles uit 2025. Martje, een kleine meid.

zomer aangevraagd door Danny uit Assen. Vrienden, ik moet vlug wegwezen, want onze vriend Etje van Bever die zit al helemaal klaar en heeft weer een heleboel platen meegebracht. Hij gaat jullie vergezellen tot 2 uur. Ik ben er graag weer bij. En dat, ja, de zaterdag, hè? Zaterdag ben ik erbij. Zaterdag met het Muziekcafé. En dat tussen 6 en 8 uur. Vrienden, ik wens jullie nog een hele fijne dag hier bij Radio Pros. Met alle collega's. Bedankt om te luisteren.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Radio Pro's organiseert de grote taartenverkoop met verdeling op zaterdag 9 mei. Keuze uit rijst, frangipan, kriekenconfituur of flantaart aan de prijs van €12 per stuk. Alles wordt door de medewerkers in de voormiddag aan huis geleverd in de regio Haaltert, Denderleeuw, Erpenmeren, Aalst, Ninove, Zottegem en Gerardsbergen. Wie buiten deze regio woont, kan de taarten komen afhalen bij Radio Pro's, Lijstraat 5 in Haaltert. Ook wie binnen de voorgemelde regio's woont, kan kiezen om ze zelf af te halen op zaterdag 9 mei vanaf 12 uur. Bestel je taarten via een medewerker van Radio Pro's of online via radiopros.be. Opgelet, alle bestellingen moeten ten laatste binnen zijn voor 1 mei. De grote taartenverkoop van Radio Pro's op zaterdag 9 mei. Steun Radio Pro's en bestel ook een lekkere taart.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Een van die wondere mooie nummers van Suzy Quatro en dat samen met Chris Norman en dat met Stumbling In. We zijn alweer woensdag, vrienden, en we zijn exact 6:56 geworden hier bij je nooit vervelende radio. Radio Pros, dat betekent de hoogste tijd voor dit programma alweer middagradio tussen 11 en 2 uur. Een woordje van dank aan zijn voorgaande collega Johnny Johnson. Het was weer fantastisch, hè? Jazeker, zijn programma Meezingers op de werkvloer. Ook in deze aflevering komen er een aantal verzoekjes. Dat is allemaal voor zo dadelijk. Maar eerst nog wat andere muziek. Hier is Teachin en Upside Down.

Je hebt zo van die nummers die blijven het goed doen in ons geheugen. Deze van Village People, onder andere met In the Navy. Zo dadelijk hebben we muziek van de Classics met Wings of an Eagle. Maar eerst nog een plaat die werd aangevraagd door José Buijsen uit Sint-Lievenshouden. En hij vroeg deze aan van Mario Matti. Uit 86 komt dit nummer. Het nummer heet Liberty.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
1: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
2: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
1: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
2: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
1: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
2: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
3: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.
4: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
5: Pros FM.
4: Middagradio.
6: Ed van Bever.

Ja, Jan Wiltura en Bonnie Sinclair samen met Gelukkig Samen hier bij Radio Pros. Even dieper terug de tijd in, dat wou ik nog even kwijt, met muziek van Anne Christie. En ik leef voor jou.

Wat een geweldige zangeres, hè? Deze Maria McKee en Show Me Heaven, allemaal te beluisteren bij Radio Pros. Deze week nog een heel pak regen staat er ons te wachten, vrienden. Daarvoor zo dadelijk een aangepaste plaat van Eruption. Maar eerst gaan we met z'n allen naar 77. Ja, de Bee Gees hier bij Pros en Night Fever.

0: ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19:00. Elke derde zondag van de maand.

0: inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Dit is FM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+. Goedemiddag Radio.
2: Ed van Bever. Ed van Bever.

origineel van Reinhard Maai. Bij ons de versie van Mama's Jasje en Als de Dag van Toen. De volgende plaat werd aangevraagd door Molly uit Aarschot. En ik wist dat helemaal niet, maar de zangeres Mieke zou vandaag jarig zijn. Moest Mieke aan het luisteren zijn naar Radio Pros. Proficiat met je verjaardag. Uiteraard gaan we een plaat gaan draaien van Mieke. Ditmaal, dit is ze. Ja, Vlinders in je buik.

1978, daar kwamen wij terecht met Bonnie M en Rasputin. Zo dadelijk richting nieuws en weer hier bij Radio Proswaar. In dit geval nog een tweetal nummers te gaan. Brian Ferry met Let's Stick Together. En ook nog deze ferme plaats van Electric Light Orchestra. En Don't Bring Me Down.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Nienhoven. En DAB+.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Het parket van Antwerpen wil twee Joodse rituele besnijders voor de rechtbank halen. Het noemt hun illegale besnijdenissen opzettelijke slagen of verwondingen met voorbedachte raden en een onwettige uitoefening van de geneeskunde. Dat blijkt na een onderzoek na een inval ongeveer een jaar geleden op drie plaatsen waar illegale besnijdenissen zouden gebeuren. De zaak zorgde begin dit jaar voor veel ophef nadat de Amerikaanse ambassadeur Bill White ons land beschuldigde van jodenhaat. Ook deze beslissing noemt hij schandalig. Een vrouw uit Oudenaarde krijgt van zeven mannen een schadevergoeding nadat ze beelden van seksuele handelingen van haar hadden gedeeld. De rechtbank in Gent laat hen elk €500 betalen. De vrouw gaf enkel toestemming om te filmen, niet om de beelden te verspreiden. Diezelfde vrouw wordt toch verdacht van de moord op haar man 7 jaar geleden. Ze is daarvoor vrij onder voorwaarden. Bijna 1 op de 3 werknemers in ons land doet elke week overuren, gemiddeld zo'n 3 uur. Dat blijkt uit een onderzoek van softwarebedrijf ProTime. Structureel overwerken houdt wel risico's in, zegt professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis.
4: Zeker als je meer dan 55 uur per week gaat werken, dat ik het risico op hart- en bloedvataandoening, waaronder bijvoorbeeld beroertes, op termijn gaat toenemen. We zien ook stressgerelateerde klachten toenemen en ook wat meer alcohol en drugsgebruik.
3: Bij 1 op de 3 worden overuren trouwens niet bijgehouden. In amper een kwart van de bedrijven kunnen werknemers al lonen vergelijken, terwijl dat vanaf volgende maand moet, dankzij de loontransparantiewet. In de meeste bedrijven is er dus nog werk, toont onderzoek van HR-bedrijf SD Works.
5: Het zal altijd aan de werkgever zijn om te bewijzen dat er geen discriminatie is. Dus het is echt belangrijk om een goed onderbouwd loonbeleid te hebben, om duidelijk te weten wat zijn mijn functieklassen, hoe zit mijn interne billijkheid in elkaar, ook om te weten hoe wil ik mij positioneren op die arbeidsmarkt en zijn mijn loonschalen nog up-to-date.
3: Het Nederlandse cruiseschip waar het Hanta-virus op woedt, mag dan toch niet aanmeren op de Canarische eilanden. De Spaanse regering had daar gisteravond uiteindelijk toestemming voor gegeven, maar de regionale leider van de Canarische eilanden overruled dat nu, omdat het niet duidelijk is of er gevaren zijn voor de volksgezondheid. De president eist ook een spoedoverleg met de Spaanse premier Sanchez. Op het schip stierven al 3 mensen. Voorlopig nog bewolkt met hier en daar wat regen. Deze namiddag wordt het droger. Het is fris, zo'n 13 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger. De temperatuur stijgt ook tot maximaal 15 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer. Zaterdag tot 23 graden, maar ook kans op een bui.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: Goedemiddag. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
9: Radio Pros.

0: Een van die mooie opnames van Charlie Rich hier bij de radio met The Most Beautiful Girl. Woensdagmiddag zijn we ondertussen geworden, vrienden. En we zijn bijna 11:57 geworden in onze middagradio. Van harte welkom in ons tweede gedeelte. En uiteraard ga je richting de middag toe voor de, ja, het eten. Dan wensen we jullie allemaal een smakelijk eten toe. Ook in deel 2 een aantal aangevraagde nummers. Waaronder een plaat die werd aangevraagd door Johan en Frida uit Herzelen. En het is lang geleden dat we deze plaat nog lieten horen op de radio. Di Quinti Rocco, zo heet hij. Hola, en daar gaat de telefoon. Pour la dernière fois, alstublieft. Goedemiddag.
1: Oui, allô? Perdona, mi amore mio.

Je favoriete muziek krijg je bij ons 24 op 24 hier bij Radio Pros. Daarna, uit 76 was dat met Fairy Tale. De Partridge Family, die komen straks even langs met muziek uit 72. Maar ook hebben we deze formatie nog even voor jullie. Pussycat is de naam en dat met Stranger in Town.

0: op zoek naar een vakman die ze stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarde.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.

Christophe met zijn Sweet Caroline. Uiteraard de werkelijke of de oorspronkelijke versie is van Neil Diamond. Jawel. Hier is Lilian Saint-Pierre en ik kom zacht naar je toe. 25 over 1 geworden in onze middagradio.

Ja, dat is Radio Pros uiteraard. Hè. Bauke was dat met I'm Hurt. We keren terug naar 71 met deze van Lynn Henderson en The Rose Garden.

Het klinkt opgewekt, jawel. Michel Delpech en Pour un Flirt. Terug naar eigen landje met de dames van Def Damesdome. Jawel, hier zijn ze. It's okay, it's alright.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
4: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
3: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
4: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
3: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
4: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
5: Zondag 10 mei, Moederdag. Verwen je mama met een heerlijk menu of een koud buffet. En zorg ervoor dat ze niet moet koken. La Tourbière verwent alle mama's. Menu: 3 aperoglaasjes, aspergeroomsoep, schartongrolletjes met dobbelsteengroentjes, parelhoenfilet met nectarine, groene peper en artisanale kroketjes. Aardbeientaart. Prijs: €51 per persoon. Broodjes en zoetjes inbegrepen. Of koud buffet. Gestoomde zalm. Tomaat met grijze garnaaltjes. Gerookte zalm met asperges. Zuiderse tonijnsla en krabsla. Scampi met ananas en curry. Gerookte heilbot. Serranoham met meloen. Gevarieerde vleesschotel. Pasta salades. Wortel, knolselder, sla, aardappelsalade, komkommer, mayonaise, cocktail en broodjes. Dit alles aan €44 per persoon. Reserveer en bestel bij La Tourbière. 054 58 99 76. La Tourbière verwendt alle mama's.
6: Dit is FM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+. Middagradio.

Gewoon een fantastisch topnummer van deze Herbert en jawel, Jote Jamo. De volgende plaats werd aangevraagd door onze nonkel Eddie. En hij vroeg dit aan Wiltura, omdat ik Vlaming ben.

Uit 62, Pitbull Clark en L'Enfant Do. En die moesten we heel speciaal gaan draaien voor José Buysse. Vrienden, we gaan richting het einde alweer van onze middagradio. Zo dadelijk veel plezier met onze komende collega. Dat is Raf Vermoezen. En heeft nog iemand bij? Jawel, dat zul je straks wel vernemen. Wie of wat het is, natuurlijk. Ik maak voor jullie een volgende afspraak. Dat is al voor morgen tussen 11 en 2 voor middagradio hier bij Radio Pros. Ik wens u allemaal nog een hele fijne woensdag toe hier bij Radio Pros. Geniet van onze mooie muziek, deze loop van de namiddag ook trouwens. Ik heb nog een tweetal platen voor jullie. Zo dadelijk Sweet and the Ballroom Blitz. En ook nog deze. Ja, ook een prachtig nummer. Sheila and the Black Devotion. Alsjeblieft, Love Me Baby. Tot morgen allemaal. Bye bye.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Radio Pro's organiseert de grote taartenverkoop met verdeling op zaterdag 9 mei. Keuze uit rijst, frangipan, kriekenconfituur of flantaart aan de prijs van €12 per stuk. Alles wordt door de medewerkers in de voormiddag aan huis geleverd in de regio Haaltert, Denderleeuw, Erpenmeren, Aalst, Ninoven, Zottegem en Gerardsbergen. Wie buiten deze regio woont, kan de taarten komen afhalen bij Radio Pro's, Lijstraat 5 in Haaltert. Ook wie binnen de voorgemelde regio's woont, kan kiezen om ze zelf af te halen op zaterdag 9 mei vanaf 12 uur. Bestel je taarten via een medewerker van Radio Pro's of online via radiopros.be. Opgelet, alle bestellingen moeten ten laatste binnen zijn voor 1 mei. De grote taartenverkoop van Radio Pro's op zaterdag 9 mei. Steun Radio Pro's en bestel ook een lekkere taart.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Siesta op Pro's met Raf.

0: Maar het zal zo beter gaan.
1: Ja, dag Raf, een hele goede namiddag.
0: Een goede namiddag, Gino. En hoe bevalt het hier?
1: Goed, hé. We zien dat zitten.
0: Ja, je ziet dat zitten.
1: Ja, we gaan er een lap op geven, hè, van de namiddag.
0: Ja, ja, ja. We zijn er tot 4 uur, hè, met onze siesta.
1: Inderdaad, ja.
0: En de volgende plaat mocht jij direct aankondigen.
1: Dat gaat er eentje worden van Jetty Paletti. Paparapapa.

0: We zijn vandaag woensdag 6 mei, zijn we al met onze Roy Orbison en Pretty Woman.
1: En de volgende plaat wordt een hele mooie Franstalige. Charles Aznavour komt er zo dadelijk aan en dat met Formidable.

0: Echt wel een hele mooie Franstalige plaat, deze Charles Aznavour, Formi Formidable.
1: Ja, en we gaan door en keren terug naar 1969 met de Jackson's 5 en Who's Loving You?

0: De Classics Alst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
1: You're the one I need.
0: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: Genius. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Muziek uit de jaren 80 op de radio. Survivor met The Eye of the Tiger.
1: En je luistert natuurlijk nog naar Siesta hier bij jouw Radio Pros op deze woensdag. Ja, en de zon begint hier te schijnen aan de studio's van Radio Pros. En we gaan een feestje bouwen, hè, met deze van Frans Bauer. En hoe noemt hij?
0: We gaan samen met Frans Bauer naar de Chinees.
1: Ja, en we zijn weg.
0: En we zijn weg, hè. Allee, come on.

0: Gino, en eet jij graag een Chinees?
1: De Chinees zelf niet, maar het eten dat hij klaarmaakt.
0: Ja, natuurlijk, ja. Als de Fransman. Ja. En de Chinees.
1: Volgende is er eentje van de Romeo's.
0: Ja, viva de Romeo's.
1: Jawel.
0: Wat dat een mes zo is.
1: Ja.

Viva de Romeo's. En we kregen een berichtje van onze Molly. Hè. Goede namiddag, Rafke en collega. Ja, het is onze Gino. Hè. Graag een plaatje van Jo Valli. Rode lippen, rode wijn. Die hebben we helaas niet gevonden. Maar wel een andere mooie. Deze van Jo Valli. En nooit meer rode rozen.

0: Onze Jo Valli, Nooit meer rode rozen. En dat, het is bijna Moederkensdag, hè?
1: Inderdaad, ja, ja. Zit eraan te komen, hè?
0: Ja, dat is zondag, hè? Aanstaande zondag. Ja. Dus zaterdag de taartenuitdeling.
1: En de dag daarop, Moederdag. Ja. We krijgen een hele mooie Italiaanse plaat op de radio. Heel weinig te horen, maar bij Radio Pros hoor je ze allemaal. Ricci en Poveri komen eraan. Min amore di te.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
1: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
2: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
1: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
2: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
1: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
2: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
3: En dankzij de elektrische Aixam bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
4: Jouw muziek, jouw radio.
5: Dit is Siesta. Siesta. Met Raf Vermoersen op Radio Pros.

Heel juist, Lobo hoorde je hier bij jou, Radio Pros. En onze, tegenheden van Johan uit Herzelen ook een verzoekje. Graag een country plaat van Helene Carter en Dave Edmonds. Deze. If I

0: Speciaal voor onze Johan en Frida uit Herzelen. Baby Ride Easy uit 1980 op jouw Radio Pros.
1: Ja, Raf, en onze eerste uurtje siesta samen zit er bijna op, hè?
0: Ja, ja, nog twee platen te gaan.
1: Inderdaad, komen nog twee plaatjes aan. Henk Damen met Zij valt op de DJ, maar wij starten met Swoop en de Sexy Ladies.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Jouw muziek,
4: jouw radio.
5: Dit is Raf op Radio Pro's.

0: En Gino, gaan we niet eens meedoen?
1: Maar joh, volgens mij kan ik hem niet doen.
0: Zakken.
1: Dat is een trop, hè?
0: Zo, van harte welkom in het tweede gedeelte van Siesta op je woensdag namiddag. 4 minuten na de klok van 3 uur geworden met Aisa en Zakka.
1: We gaan een plaatje draaien van broer en zus Christophe en Lindsay. Mag ik dan bij jou?

Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? En als er een clubje komt waar ik niet bij

0: uit 72, deze Detroit Esmeraldas. En hij viel de niet in me, liever gezegd. Het is nog siesta, hè? Tot 4 uur.
1: Tot 4 uur nog zijn we hier samen, hè? Voor het programma Siesta. We gaan terug naar het Vlaanderenlandje. Dat doen we met een hele leuke plaat. Falling in Love. Hier zijn de Mackenzie featuring Jessie.

0: Dat is een plaat dat onze Chris graag hoort, hè. De Mackenzie featuring als Jesse en Falling in Love. Hier bij jouw Radio Pros 88.8 FM. Voor de Vlaamse Ardennen, DAB+. En ook via het internet, dus overal te beluisteren. Ook natuurlijk via onze app. En ja, onze Gino is er ook bij gekomen.
1: Inderdaad, ben er vandaag ook bij. Tot een uur of vier nog. Siesta, DJ Raf, DJ Gino hier bij Radio Pros. Larissa nu op de radio. Ga jij vanavond met me mee?

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
2: Van de service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik mijn pitchen loggen door al jaren en jaren nog zien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
0: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
6: Siesta op Radio Pros.
7: Raf Vermoezen. Radio Pros 88.8.

Ook hier bij jouw Radio Plus af en toe een nieuwe plaats. Zoals deze van Madonna en Sabrina Carpenter. En Bring Your Love. Dat doen we 24 op 24 uur. Hè. Jullie liefde brengen met muziek hier bij jouw Radio Plus. En vergeet niet wie...

0: hele mooie plaat van Wiltura op de radio. Mon amour à moi werd aangevraagd door onze collega Ed van Bever, zijn vrouwtje Anneke. We gaan er nog een aantal hele mooie plaatjes bij doen. Hè.
1: Ja, we zijn hier nog tot 4 uur. Hè.
0: Ja, tot een uur of 4 uur.
1: Heb je nog goesting?
0: Zeker wel. Zeker
1: wel. Ja, dat is heel goed. Blij dat je erbij bent.
0: Blij dat ik er mag bij zijn.
1: Ja, ja, ja. We hadden het nog wat rustiger met deze van Foreigner. And I want to know what love is.

0: 24 uur, alleen de leukste en mooiste muziek hier bij jouw Radio Pros. Zoals deze van de Temptations, My Girl. Nog siesta tot een uur of vier.
1: Dit is ook een hele mooie halverwege de jaren 80. Rudy Mens heeft deze ook uitgebracht. Ik heb het over La Dolce Vita.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah, wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: The Empire of the Sun and Walking on a Dream hier eens bij jouw Radio Pros. We gaan verder met Club Draai, Gino.
1: Inderdaad, een Duitsstalig liedje nu op de radio.

0: Jackie Wilson en Higher and Higher. En ja, beste vrienden en vriendinnen, het is al tijd om afscheid te gaan nemen, hè, voor deze siesta op 6 mei. Met onze Gino erbij. Dat rijdt nog.
1: Inderdaad, dat is
0: Gino, tot heel binnenkort op de programmatielijst.
1: Ik hoop het. Het zou heel, heel leuk zijn natuurlijk. Hè.
0: Ja, ja, dat komt zeker in orde. Hè. Dat komt zeker in orde. Zo dadelijk is er onze Gerrit de Groot. En dat met de hits in de spits. We hebben zo dadelijk nog de championnets en elke keer opnieuw, maar eerst deze nog.
1: Duke Cocker op de radio, you can leave your head on.
0: Allee, nog een fijne dag.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Nienhoven. En DAB+.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus is uitgebroken wil zaterdag aanmeren in het Canarische eiland Tenerife. De rederij heeft daarvoor een aanmeerverzoek ingediend bij een haven daar. Dat melden Spaanse media. Er is heel wat te doen over het aanmeren van het schip. De lokale autoriteiten weigerden dat uit vrees voor besmettingen. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid zegt nu dat alle opvarenden vanuit Tenerife gerepatrieerd zullen worden. En er is nu al sprake van 8 mogelijke besmettingen op het schip. Er kwamen ook al 3 mensen om het leven. Intussen zijn ook 2 vliegtuigen vertrokken die 3 mensen evacueren vanuit Cap Verde naar Nederland. In een varkensstal in Temse in Oost-Vlaanderen woedt een zware brand. Er is ook een enorme rookpluim zichtbaar. Journalist Nathalie Dijk is ter plaatse.
4: Even werd er gevreesd dat er asbest was vrijgekomen, maar de gemeente Temse heeft ondertussen bevestigd dat dat niet het geval is. De loods is nog maar enkele jaren geleden gebouwd en helemaal asbestvrij. De gemeente bevestigt ondertussen wel dat de brand onder controle is, dat er ook geen slachtoffers zijn gevallen, behalve 3000 biggen.
3: Die waren in de stal aanwezig op het moment van de brand. De gemeente vraagt om ramen en deuren gesloten te houden. Hoe het vuur is kunnen ontstaan, is nog niet bekend. In Libanon zijn zeker 4 doden gevallen bij een Israëlische luchtaanval. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Er raakten ook 5 mensen gewond. Israël had eerder vandaag de inwoners van verschillende steden en dorpen opgeroepen om te evacueren. Er geldt nochtans een staakt het vuren tussen Israël en de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Maar beide partijen schenden dat. Veel wolken nog deze namiddag. Lokaal zijn er opklaringen en hier en daar kan er nog een bui vallen. Het is wel fris bij zo'n 13 graden. Morgen droger en zonniger en tot 16 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer. Zaterdag tot 23 graden.
5: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: Pros, goedemiddag.
8: Gerrit de Groot, voor Radio Pros.

Wake up, Little Susie was de eerste plaat van vandaag. En dat was dan direct al een gefijne oldie uit de jaren 50 toch nog wel. The Everly Brothers en Wake up, Little Susie. Dit is Radio Proost. Dit is Hits in de Spits. Mijn naam is Gerrit de Groot. Dankjewel aan de vorige collega. Op deze woensdag is dat normaal gezien onze Chris van Dijk. Die toch wel 2 uur siesta heeft gepresenteerd aan de andere mensen die voor hem zaten. Ook nog wel eventjes geweldige dankjewel zeggen voor jullie inzet en voor jullie fijne muziek dat je elke dag weer brengt op Radio Proost. Dit is een man die toch wel hoog toppen kan scheren als het over stemgeluid gaat. Jimmy Somerville met de eerste groep dat hij opgericht heeft in begin jaren 80. Dit is hem nog eventjes met Why. Dan had ik gedacht dat ik ging beginnen met dat eventjes te zingen en dan het instrumentale kwam, maar dat is blijkbaar niet zo. Enfin, het is er dan toch gekomen, deze bronsgebied met Jimmy Somerville. Fijn dat je luistert. Hits in de Spits tot en met 8 uur. Welkom iedereen.

Straks rond 6:30, rond 4:30 beter gezegd, krijgt u van mij een romantisch momentje. Maar dit was ook nog wel eens een fijn momentje van Wet, Wet, Wet en Good Night Girl. Wist u dat het schoolgaande jeugd ja minder en minder presteert? En dat die schoolgaande jeugd in de derde kleuterklas zeker en vast met de taal moesten beter. En ook wiskunde moest ook wel beter. Bijvoorbeeld vroegen ze aan een kindje van, ja, je moet een taart in 4 stukken snijden, want je moet voor je voor jezelf, voor je papa, voor je zusje en voor jezelf en voor je ander broertje ook nog een taart dus in 4 stukken snijden. En wat deed dat kind? Ze sneden in 5 stukken. Wij, zegt uw vrouw, dat is niet juist. Jawel, zegt ze, want mijn mama mocht ook wel een stuk taart hebben. En gelijk had ze, maar eigenlijk ja, blijkt dat wiskunde en de taalgebruik in het Nederlands toch niet zo vooruit gaat als je de statistieken daar moet van optrekken. Enfin, je krijgt dan een nieuw begin in het eerste studiejaar, zeggen ze dan toch, hè? Het schooljaar loopt bijna op zijn einde, want de maand mei is begonnen en dan heb je nog de examenmaand. En de keer dat de examens achter de rug zijn, is het schooljaar ook alweer eigenlijk wel voorbij. Dit is Sam Goris en Sergio.

0: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen. Kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Zondag 10 mei, Moederdag. Verwen je mama met een heerlijk menu of een koud buffet en zorg ervoor dat ze niet moet koken. La Tourbière verwent alle mama's. Menu: 3 aperoglaasjes, aspergeroomsoep, schartongrolletjes met dobbelsteengroentjes, parelhoenfilet met nectarine, groene peper en artisanale kroketjes. Aardbeientaart. Prijs: €51 per persoon. Broodjes en zoetjes inbegrepen. Of koud buffet. Gestoomde zalm. Tomaat met grijze garnaaltjes. Gerookte zalm met asperges. Zuiderse tonijnsla en krabsla. Scampi met ananas en curry. Gerookte heilbot. Serranoham met meloen. Gevarieerde vleesschotel. Pasta salades. Wortel, knolselder, sla, aardappelsalade, komkommer, mayonaise, cocktail en broodjes. Dit alles aan €44 per persoon. Reserveer en bestel bij La Tourbière. 054 58 99 76. La Tourbière verwendt alle mama's.
4: Radio Plus. Jouw muziek. Jouw radio.

Het ritme van de night is altijd wel een leuke plaat natuurlijk. En zeker in de zomer als je zo'n feestje buiten hebt. En dan kan het ritme van de night alle kanten uit. Dit was er eens The Barge. En voor The Barge hadden we ook nog Cheryl met Stromblend 1. Was nog eens een plaat van 2023. Wij gaan terug de tijd in met deze van Donna Summer en The Bad Girls.

Beep Beep, yeah yeah. Jawel, in de jaren 70 had je ook van Bad Girls. Niet de dag van vandaag alleen maar. Ze zeggen altijd de jeugd van tegenwoordig, maar dat was in de jaren 50, zeiden ze dan ook van de dames van de jaren 70. Hè? Voilà. Deze fijne disco-klassieker en de Bad Girls. Onze DJ Reinders heeft zo'n €200.000 gestort aan de lotto. Dus je moet maar weten hoeveel kapitaal dat die mens heeft. Dat hij zomaar het geld door kan storten door de lotto. Geen haan die daar aan naar kraaide. En iedereen gelukkig blijkbaar. Maar toch komen het uit. Enfin. Het is hoogste tijd geworden dat we eventjes naar een rustmoment gaan. We gaan naar Marco Borsato zometeen. Met afscheid nemen bestaat niet. Maar deze Frans Taylor klassieker, die heb ik ook nog eens voor jullie opgezocht. Om een beetje de romantiek in de huiskamer te brengen rond dit uur van de dag. Straks doen we dat met twee tempo nummers trouwens. En dat is dan plus minus rond 5:30. Dit is Mark Hamilton. MUZIEK

0: Luister nu naar Radio Pros via radioprols.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Eindhoven.
1: Pros FM.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Dit is Radio Pros. FM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+.
3: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

Deze jongeman maakte een hit van 2024 en de eerste hit dat toen uit je kwam. En die kwam van verleden jaren. Deze Alex Warren, hij is hotter dan hot. Hij staat regelmatig in de hitlijsten en hij is daar onafgebroken. Daar staat hij daar wel in. Dit was een hit, dus zoals ik daarnet al zei, van verleden jaar. Deze Ordinary. Van Ordinary gesproken, deze twee jongens. Ja, de ene is al dood. Andrew Ritchie, die leeft nog. Maar de George Michael, die is al een tijdje overleden. Jammer genoeg, maar zo gaat het leven nu eenmaal. Niet iedereen wordt 90 jaar. Dit zijn de jongens van Wham en Freedom.

Heerlijke fijne muziek is dat toch wel, hè? De discoplaat uit de jaren 70, Holding Back Tonight van de formatie The Tramps. Wat heb ik nog voor jullie klaarstaan? Als alles goed gaat, krijg je nog Cool in the Gang met Oelalala Let's Go Dancing. Maar ook deze fijne, en dat is een lekkere plaat, hè? Een lekkere meezinger uit Nederland. Dit is Corrie Konings. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Wij zijn er graag terug na 17 uur met het tweede gedeelte van Hits in de Spits. Welkom iedereen.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Radio Pros organiseert de grote taartenverkoop met verdeling op zaterdag 9 mei. Keuze uit rijst, frangipan, kriekenconfituur of flantaart aan de prijs van 12 euro per stuk. Alles wordt door de medewerkers in de voormiddag aan huis geleverd in de regio Haaltert, Denderleeuw, Erpenmeren, Aalst, Ninove, Zottegem en Gerardsbergen. Wie buiten deze regio woont, kan de taarten komen afhalen bij Radio Pros, Lijstraat 5 in Haaltert. Ook wie binnen de voorgemelde regio's woont, kan kiezen om ze zelf af te halen op zaterdag 9 mei vanaf 12 uur. Bestel je taarten via een medewerker van Radio Pros of online via radiopros.be. Opgelet, alle bestellingen moeten ten laatste binnen zijn voor 1 mei. De grote taartenverkoop van Radio Pros op zaterdag 9 mei. Steun Radio Pros en bestel ook een lekkere taart. De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts 20 euro en steunend erelid voor 50 euro per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Pros, goeie avond.
3: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

Grease was de opening van de film natuurlijk. Met John Travolta en Olivia Newton-John in de hoofdrol. Frankie Valli draait nog even, dus uit 1978. Van harte welkom in het tweede gedeelte. Nog een klein uurtje blijf ik bij jullie met hits in de spits. Wat eten wij vanavond? Dat is een Italiaanse steak. Een Italiaanse steak met spruitjes. En daar ook wel heerlijke fijne patatjes bij. Dat was, ja, het zal wel smaken, denk ik wel. Dat is iets voor vanavond. Nu heb ik Nelly Furtado voor jullie klaarstaan. Met een geweldige plaat van onze Say It Right. Dan komen we in de midden jaren 2000. De Zeros, zo zou je het ook wel kunnen noemen. Fijn dat je luistert. Een hele fijne namiddag.

Dat ik breaks like a heart. Dat is een van de fijne platen van Mark Ronson en onze Miley Smith. Jawel. Wat heb ik zometeen nog voor jou klaarstaan? Kenny Loggins komt eraan. Ook filmmuziek is dat wel met Footloose. En Nederlandstalig werk ga ik ook voor jullie draaien. En dan krijgen we Jack Noel Wagner nog eventjes. Dat is Django. Django Wagner met mooie blauwe ogen. Zal wel zijn. Die

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.

Dit is nog eentje uit de jaren 60, de beginperiode van de Bee Gees uiteraard. Hè, met deze Ayo Ayo. Nu zaterdag is het taartenverdeling. Dus als je geen taart besteld hebt, moet je er niet van aantrekken. Maar als je taarten besteld hebt, moet je zeker iets van aantrekken. Want ze komen bij jou langs. De DJ's van Radio Pros, mij ga je niet zien, want ik moet gaan werken. Ja, spijtig genoeg, maar ik heb ook wel andere verplichtingen natuurlijk. Ik werk in een homezorgcenter en dan moet je om de 14 dagen het weekend werken. Dat is een beetje jammer, maar dat hoort nu helemaal bij de job. Maar de andere DJ's komen bij jou langs om taarten te verdelen. Dus als je taarten besteld hebt, let goed op dat ze bij jou de juiste taart komen afleveren. En als je te ver woont, dan kan je ook de taart komen afhalen vanaf 12 uur 's middags. En dat is dan net de deur uit, staan we ook alweer klaar voor de spaghettidag. In september is dat. Lekkere spaghetti, of als je dat niet lust, is er ook nog wel croque-monsieurtjes, hè. Dus dat is allemaal fijn om te doen en ook wel fijn om komen te eten. Als je nog geen kaartjes hebt gekocht voor de spaghettidag, dan kan je er zeker een vast kopen. En normaal gezien kom ik daar wel naartoe, want daar probeer ik dan toch wel eventjes vrij te houden, zodat we bij die spaghettidag ook wel kunnen komen helpen, hè. Goed, dat terzijde, wat heb ik voor jou klaarstaan? Dit zijn de Jackson Sugars, een van de betere platen dat ze gemaakt hebben. En dat is al nog eventjes met de heupen zwieren, lekkere die disco vibes naar boven halen. De Jacksons met onze Michael erbij, Janet en de andere Jacksons waren er ook bij. Shake You Down, dat is de titel van de plaat.

En toen was dat liedje nog gedaan en dan zei hij me, wat is mijn schrijven? Voilà, als je niet meer weet wat schrijven, dan is dat ook wel zo. Hè? Ik vraag het aan van de Fixkes, ze hebben één grote hit gemaakt, de jongens uit het Antwerpse. Want het is nu tijd geworden dat we even toch gaan naar die tempoplaat. Want het is ook de tijd dat we er eens een paard er tegenaan gooien. De Mackenzie Friedman Jackson komt eraan en Innocence die komt er zometeen, gaan we die spelen. Maar eerst hebben we nog Belgisch werk, alhoewel de Mackenzie's, maar is ook weer helemaal Belgisch. Milk Kink heb ik ook nog eens voor jullie opgezocht met Sunlight. Don't wanna-

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: Master volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Jouw muziek, jouw radio.
2: De hits in de spits. Met Gerrit de Groot.

Oh, is dat nou niet schoon? Na al dat dansgeweld gingen wij eventjes terug naar de Evergreens. De Evergreens met Delta Jim Reeves. En I love you because, beste vrienden, we blijven nog eventjes in de jaren 70 hangen. En dat doen we met deze fijne jongens uit Amerika. Dit is Boston en Amanda.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottingen.

Geef naartoe, met deze muziek gaat het eten klaarmaken in de potten roeren toch altijd een klein beetje vrolijker en altijd een klein beetje gemakkelijker toch. Als je op iets moet een witte saus maken of zo, of een andere saus, en je moet wat kloppen in de pot, dan is het toch wel aangeraden met Shaken Stevens, met Ho Julie, dat dat toch wel eventjes lekker is. Als het weer zomer wordt, binnenkort is het weer zomer, een zomerrit van verleden jaar gaan we nog eens draaien. Dit is Gert Verhulst samen met James Cook.

De dagen lang en de nachten kort, zeker weten Gert Verhulst en James Cook. Lekker zomerritje van verleden jaar. Ik ben benieuwd welke zomerplaten dat ze deze keer uit het, hun mouw gaan toveren. Ik weet wel dat rond de 2021, 22 mei er een nieuwe zomerrit aankomt van onze Touch of Joy. Ik kijk er enorm naar uit. Ik heb een stukje gehoord. Toevallig dat ik luisterde naar een andere radiozender en daar hoorde ik dat op. En dan dacht ik, dat is precies wel een leuke zomerrit, dat is precies wel een leuke dansbare plaat. Oké, wij zijn uitgepraat, we hebben nog twee platen als alles goed zit. Onze Jabouji komt nog langs met Miley Smith en Blink Twice, maar dit is nog eventjes een klassiekertje uit de album Born in the USA. Ik heb het over onze boss, de Bruce Springsteen. Dit is I'm on Fire. Wat mij betreft nog een hele fijne avond. Geniet nog van Radio Pros en we zijn er heel graag bij. Morgen, hetzelfde uur, dezelfde zender.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Jouw radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: Brussels Airlines heeft nog voldoende vliegtuigbrandstof op voorraad. Dat zegt de topvrouw van de luchtvaartmaatschappij. Er zijn zeker kerosineleveringen voor de komende 4 tot 6 weken. Als de straat van Hormuz geblokkeerd blijft, vreest de sector voor een kerosinetekort. Er is nu wel meer import vanuit Afrika en de VS bijvoorbeeld. Het is vooral een prijsprobleem, zegt transporteconom Wouter de Wulf.
2: Het probleem zit niet in de kwantiteit, in de beschikbaarheid van de kerosine. Het probleem zit vooral in het feit dat de kerosine intussen tijd meer dan verdubbeld is in de prijs. Wat betekent dat een aantal vluchten niet meer rendabel zijn, waardoor dat die luchtvaartmaatschappijen die vluchten afgelasten.
1: Brussels Airlines zegt ook dat als het vluchten moet schrappen, reizigers een andere vlucht krijgen of hun geld terugkrijgen. Zeker 3 hogescholen in Vlaanderen en de Vrije Universiteit Brussel zijn het slachtoffer geworden van een hackersaanval op het leerplatform Canvas. Het is nog niet duidelijk hoeveel studenten en docenten precies zijn getroffen. Mogelijk zijn er privégegevens gestolen, zoals e-mailadressen, maar ook berichten die gebruikers op Canvas naar elkaar hebben gestuurd. De onderwijsinstellingen vragen om waakzaam te zijn voor valse e-mails en zo. In Noorwegen krijgt Marius Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses, geen enkelband. Dat heeft de rechter in Oslo beslist. Høiby zit sinds begin februari in de cel in afwachting van zijn vonnis in zijn rechtszaak. Hij stond eerder dit jaar terecht voor onder meer verkrachting en mishandeling. Høiby hoopte om zijn voorhechtenis thuis uit te zitten, maar daar ging de rechter dus niet in mee. Hij riskeert 7 jaar cel. In juni kent hij zijn straf. Iran bekijkt het nieuwe Amerikaanse vredesvoorstel. Dat heeft het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten. In dat nieuwe voorstel staat dat Iran zijn nucleaire activiteiten stillegt. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen en ook de zeestraat van Hormuz gaat weer open. Amerikaans president Trump liet al weten dat de VS opnieuw met bombardementen start als er geen akkoord komt. En dan nog wielrennen. Het is eindelijk raak voor Lotte Kopecky in de Ronde van Spanje voor vrouwen. In de 4e etappe was ze de snelste in de sprint. De Nederlandse Anna van der Breggen werd 2e, de Italiaanse Letizia Paternoster 3e. Kopecky wordt ook meteen de nieuwe leidster in het klassement. Vanavond en vannacht meestal bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Minima straks rond 9 graden. Morgen droger en zonniger en tot 16 graden. Vanaf vrijdag wordt het ook warmer. Zaterdag tot 23 graden zelfs.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren. Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninoven. En DAB+.
4: Pros FM.
3: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
5: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Radio Pros organiseert de grote taartenverkoop met verdeling op zaterdag 9 mei. Keuze uit rijst, frangipan, kriekenconfituur of flantaart aan de prijs van 12 euro per stuk. Alles wordt door de medewerkers in de voormiddag aan huis geleverd in de regio Haaltert, Denderleeuw, Erpenmeren, Aalst, Ninove, Zottegem en Gerardsbergen. Wie buiten deze regio woont, kan de taarten komen afhalen bij Radio Pros, Lijstraat 5 in Haaltert. Ook wie binnen de voorgemelde regio's woont, kan kiezen om ze zelf af te halen op zaterdag 9 mei vanaf 12 uur. Bestel je taarten via een medewerker van Radio Pros of online via radiopros.be. Opgelet, alle bestellingen moeten ten laatste binnen zijn voor 1 mei. De grote taartenverkoop van Radio Pros op zaterdag 9 mei. Steun Radio Pros en bestel ook een lekkere taart. De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts 20 euro en steunend erelid voor 50 euro per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Jouw muziek,

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: biertjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Jouw muziek, jouw radio.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Jouw muziek, jouw radio.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Zondag 10 mei, Moederdag. Verwen je mama met een heerlijk menu of een koud buffet. En zorg ervoor dat ze niet moet koken. La Tourbière verwent alle mama's. Menu: 3 aperoglaasjes, aspergeroomsoep, schartongrolletjes met dobbelsteengroentjes, parelhoenfilet met nectarine, groene peper en artisanale kroketjes. Aardbeientaart. Prijs: €51 per persoon. Broodjes en zoetjes inbegrepen. Of koud buffet. Gestoomde zalm. Tomaat met grijze garnaaltjes. Gerookte zalm met asperges. Zuiderse tonijnsla en krabsla. Scampi met ananas en curry. Gerookte heilbot. Serranoham met meloen. Gevarieerde vleesschotel. Pasta salades. Wortel, knolselder, sla, aardappelsalade, komkommer, mayonaise, cocktail en broodjes. Dit alles aan €44 per persoon. Reserveer en bestel bij La Tourbière. 054 58 99 76. La Tourbière verwendt alle mama's.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Dit is FM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+.

0: jau radio. Radio Pros activiteitenkalender. De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Pros, goeie avond.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankiraai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Radio Bros. Jouw muziek, jouw radio.

0: sweet nothings.
1: Tu me dis

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
3: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De moeitang.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Goeie avond.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. En DAB+.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Hendersen.
3: De Amerikaanse president Trump zegt dat er mogelijk binnen de 24 uur een akkoord komt met Iran. Volgens Trump hebben de VS en Iran goede gesprekken gehad. Eerder vandaag dreigde Trump met nieuwe bombardementen als Iran het Amerikaanse vredesvoorstel niet aanvaardt. Daarin staat onder meer dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stopzetten. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen en de Straat van Hormuz zou ook openen. Het is wel nog afwachten of beide landen effectief een akkoord bereiken. En Israël heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Voor de eerste keer sinds de start van het staakt het vuren midden april. Volgens de Israëlische premier Netanyahu was de aanval gericht op een commandant van de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Verschillende bronnen bevestigen dat hij om het leven gekomen is. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken is vertrokken naar het Canarische eiland Tenerife. Aan boord zijn nog zo'n 150 mensen, onder wie ook twee Belgen. Bedoeling is dat ze op Tenerife een medische check krijgen. Daarna reizen ze door naar hun thuisland. Een pandemie zoals corona zal het dus niet worden, zegt viroloog Steven van Gucht.
4: De autoriteiten zitten daar nu op. Dit kan men eigenlijk vrij gemakkelijk controleren nu. Worst case zou zijn dat er misschien op de boot nog nieuwe gevallen opduiken. Met een fatale uitkomst, dat zou erg zijn. Ik hoop van niet en ik denk het ook niet. Ik denk dat dit nu wel stilletjes aan op zijn einde gaat lopen. Maar dat het echt een grote epidemie gaat worden, ik dacht, die kans echt heel, heel klein.
3: Er werden ook drie passagiers van boord gehaald en met twee vliegtuigen naar Nederland gebracht. De eerste vlucht is geland op Schiphol. Aan boord zat minstens één passagier die besmet zou zijn met het Hantavirus. Het andere vliegtuig staat nog vast op de Canarische eilanden. Het moest daar een tussenstop maken door een technisch defect. Er is nu een nieuw vliegtuig nodig om de evacuatievlucht verder te zetten. Ook bij de lijn wordt er volgende week dinsdag gestaakt. De vakbonden organiseren dan een nieuwe actie tegen het beleid van de federale regering. Er rijden daardoor een pak minder bussen en trams van de lijn. Er komt wel een alternatieve dienstregeling, die kun je vanaf zondagavond zien op de website. Eerder liet de luchthaven van Charleroi al weten dat alle vertrekkende en aankomende vluchten zijn afgeschaft. Op Zaventem is de impact minder groot. Brussels Airlines schrapt wel 60% van zijn vluchten. Vanavond en vannacht meestal bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Minima straks rond 7 graden. Morgen begint droog en zonnig. Daarna meer wolken en kans op een bui. Maxima tot 16 graden. De rest van de week droger, zonniger en wat warmer. Zaterdag tot 23 graden.
5: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zotterdam.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Ik moet even bewegen. En ik heb geen idee waar ik naartoe ga. Ik ben met 700 paarden uit Stuttgart. Als ze me pakken heb ik even een groot probleem. Maar mijn hoofd moet leeg.
1: Bas FM.
2: De radio die swingt op 88.8 FM.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninoven. En DAB Plus.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Radio Pros organiseert de grote taartenverkoop met verdeling op zaterdag 9 mei. Keuze uit rijst, frangipan, kriekenconfituur of flantaart aan de prijs van €12 per stuk. Alles wordt door de medewerkers in de voormiddag aan huis geleverd in de regio Haaltert, Denderleeuw, Erpenmeren, Aalst, Ninove, Zottegem en Gerardsbergen. Wie buiten deze regio woont, kan de taarten komen afhalen bij Radio Pros, Lijstraat 5 in Haaltert. Ook wie binnen de voorgemelde regio's woont, kan kiezen om ze zelf af te halen op zaterdag 9 mei vanaf 12 uur. Bestel je taarten via een medewerker van Radio Pros of online via radiopros.be. Opgelet, alle bestellingen moeten ten laatste binnen zijn voor 1 mei. De grote taartenverkoop van Radio Pros op zaterdag 9 mei. Steun Radio Pros en bestel ook een lekkere taart.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Radio Pros. Pros met Pros.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Met Pro's de nacht door.